0: And now, a song from the charts. New music, new hits every day. Listen to the Radioactive Charts every Saturday from 5 to 7 p.m.
1: Lyant David Puentes, mit Golden Summer. Als daar was een programma die veel kreeg dat er nog lot zeieren.